Dankjewel.

Dit was het concert nummer 6 van November Music 2010 van The Indian Corps. Het concert werd opgenomen op 13 november 2010 in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het eerste deel van dit programma werd geproduceerd door Kees van de Wiel en de techniek werd verzorgd door Fred Momotenko. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we een opname horen van het Mondriaan Kwartet. En dit muziekwerk werd opgenomen op 2 februari jongstleden in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het Amerikaans-India's internetbedrijf Office Tiger, dat back-office diensten levert aan westerse bedrijven, inspireerde de Bosse componist Paul Frankhuizen in 2009 tot het componeren van The Office Tiger voor het Mondriaan Kwartet. Frankhuizen gebruikt in The Office Tiger gelijktijdig zowel een raga als een sonatevorm en speelt met de verschillende kenmerken hiervan. En dat resulteert in westerse muziek met ontegenzeggelijk een Indiase klank. Dit tweede deel van het programma werd geproduceerd door Kees van de Wiel, die ook de techniek verzorgde. Dit werd samengesteld voor de concertzender door Caroline Kleren. En de speellijst die kunt u vinden op www.concertzender.nl en dan doorklikken naar Concertzender Live.

0: Ik sta niet op, maar zet de tv die naast me staat aan.
1: I turn on the TV, but...
0: Ik kijk niet. Maar luister.
1: But I don't look at it, I just listen.
0: Dan stap ik uit. Ik loop de trap af naar de keuken. Dan stap ik uit.

0: Ik zet mijn mobiele telefoon af en leg hem in een laadje van de keukentafel.
1: Voorlopig zal ik hem daar laten.
0: Ik zeg de katten gedag.

0: Ik stap naar buiten, neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt. Ik stap nogmaals naar buiten en neem het rode pad recht achter mijn huis dat door de polders loopt. Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels. Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
1: Ik ga het rode pad op.
2: Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels.
0: Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
2: Het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
3: Salgo de la casa. Tomo un pequeño caminito rojo que atraviesa los polders. Salgo.

Dit was Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het werd uitgevoerd door Jennifer van der Hart en Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. Het tweede deel van dit concert bestond uit een samenwerking tussen Ensemble MAE en de Engelse klankkunstenaar Scanner, oftewel Robin Rimbaud. Ook dit door Scanner gecomponeerde werk, Nocturnal, beleeft zijn wereldpremière. In dit stuk voor ensemble en live elektronica en projectie begeleiden onstoffelijke stemmen de toehoorders door de nacht. In de compositie spelen nostalgie en herinnering een grote rol, met name hoe die de werkelijkheid en de verbeelding veranderen. Luister naar Nocturnal van Scanner, die zelf de live elektronica verzorgt. Dit is Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers.

U heeft geluisterd naar Nocturnal van Scanner, uitgevoerd door ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. Het einde van dit concert van het ensemble tijdens het festival November Music. De opname van dit concert werd voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. U luistert naar Concertzender Live. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cyniac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens deze Cyniac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag hebben we tijd voor een tweetal langere werken. Als eerste kunt u luisteren naar Farosha van Yannis Kyriakides. Het is een compositie uit 2010. Farosha is een grootschalige compositie die voortkomt uit een interactieve installatie, Disco Debris. Farosha verwijst naar een verlaten historische buitenwijk van Famagusta en dat is een plaats in Noord-Cyprus. Het is onbewoond en vervallen sinds de zomer van 1974. Toen werd het namelijk geëvacueerd tijdens een Turkse militaire inval. De uit Cyprus afkomstige Kyriakides was daar op 4-jarige leeftijd op vakantie en dat was dan tijdens die invasie. De dag van het bombardement, juli 1974, is zijn oudste herinnering. Luister 30 minuten naar Farosha van Yannis Kyriakides. The hotel.

When? Business? Had suddenly? Halted.

asphalt and pavement. Streets.

1974

Peace.

escape.

Here.

streets. Now, recalled.

Fence. Barbed wire. Rusted. There.

to keep. Oops.

In Concerts and the Life heeft u geluisterd naar Varosha van Yannis Kyriakides. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze zevende Concerts and the Life met opnames van het festival November Music 2010 met wederom een elektronisch werk dat klonk tijdens Signac Sonore. Over Projection van Kees Tazelaar uit 2009 zegt de componist zelf het volgende. Voor Projection nam ik een van de oude testopnames van Project 1 als uitgangspunt. Ik besloot de quasi-instrumentale frases te gebruiken als input voor klanktransformaties met Kima. Vervolgens plaatste ik de getransformeerde resultaten onder het originele materiaal en verschoof de transformaties van iedere groep met klanken voor en achteruit in de tijd. Nou, en zo ontstond een soort van kanonisch netwerk met een maximum van 9 quadrofonische lagen. Voor deze uitzending maakte Tazelaar speciaal een stereomix van Projection.

Dit was tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2010, de elektronische compositie Projection van Kees Tazelaar. Dit programma werd samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op 16 mei, gaan wij verder met live-opnames van November Music Editie 2010 en u kunt dan onder andere luisteren naar FC Jongbloed en de Composers Club. Vergeet ook niet naar onze jazz- en wereldmuziek-uitzendingen te luisteren. Ook daar worden opnames van November Music uitgezonden.

Dit is de concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En de achtste van 18 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Twee concerten horen wat ons betreft bij de Jazzthuis. En daarvan hoort u vandaag de eerste met een concert van pianist Wayne Horvitz en trompetist Erik Vloeimans. Volgende maand volgt een groot deel van het concert van Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro.

Maar nu het concert dat op 11 november plaatsvond in de uitverkochte grote zaal van de Verkadefabriek in 's Hertogenbosch. U hoort om te beginnen Waltz from the Oven, een compositie van Wayne Horvitz. En dit zijn Wayne Horvitz en Erik Vloeimans.

Dit was Waltz from the Oven door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. Toen Erik Vloeimans voor het festival November Music 2010 een carte blanche werd aangeboden, hoefde hij niet lang na te denken. Een duet met de Amerikaanse toetsenist en componist Wayne Horvitz was een lang gekoesterde wens. Speciaal voor het festival staken deze twee muzikale grensgangers voor het eerst de koppen bij elkaar, hetgeen onder andere resulteerde in de volgende twee stukken. Guano van Erik Vloeimans en Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied.

Dit was Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. Wayne Horvitz is een zeer geliefd toetsenist binnen de New Yorkse improvisatiescene en bekend van bands als Zoni Mesh en John Zorn's legendarische avant-jazzgezelschap Naked City. We gaan nu luisteren naar twee composities van Wayne Horvitz. U hoort achtereenvolgens Love, Love, Love en Dizengoff's Fireflies. Live op het festival November Music 2010 zijn dit Erik Vloeimans en Wayne Horvitz.

Dit waren Love, Love, Love en de Zengers Firefly van Wayne Horvitz door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. We besluiten dit concert met nogmaals een blok van twee stukken. U hoort eerst Rosemary's Baby van Krzysztof Komeda, gevolgd door In One Time and Another van Horvitz.

0: mijn vriendin van maken eigenlijk op dat moment. Ik neem die onder andere mee naar bed.
1: De cello?
0: Nee, letterlijk. Ik bedoel, ik maak mijn... dat is een instrument waar ik op dat moment heel fysiek een band mee creëer, omdat ik wil weten hoe ik met dat instrument kan omspringen.
1: Ga je het ook zelf proberen te bespelen?
0: Absoluut. Dat is wat ik bedoel. Echt heel fysiek. Voor mij is het heel belangrijk dat ik dan echt met dat instrument een band ontwikkel. En vaak is dan het feit gewoon dat ik zelf met dat instrument, dat ik dan nooit gestudeerd heb, ervaar ik dat als een voordeel, omdat ik dan dat instrument bij wijze van spreken met maagdelijke ogen kan bekijken en betasten, zien wat hij ermee kan doen. En
1: En nog even terug naar Bach, hè, want dat is natuurlijk meteen waar je aan denkt bij een solo-cello-stuk. Zit er voor jou überhaupt Bach in?
0: Nee, helemaal niet. Ja goed, wat doe je als hedendaagse componist wanneer dat gevraagd wordt om een stuk te schrijven dat naast Bach moet staan? Eén optie zou zijn Bach citeren. Dat was voor mij geen optie. Andere optie zou zijn om je misschien te proberen af te zetten tegen wat dat er aan de suites van Bach zo typisch is, namelijk die horizontale polyfonie. Een andere optie, en dat is uiteindelijk de optie geweest waar ik zelf voor gekozen heb, zou zijn om de ideeën achter die horizontale polyfonie die Bach had te vertalen naar de dag van vandaag en te proberen op die manier een stuk te schrijven dat duidelijk zijn wortels heeft in de wereld van vandaag, maar misschien op een of andere manier wel gebruik maakt van het verleden van Bach, daarop reflecteert of dat probeert te incorporeren.
1: En als je het hebt over horizontale polyfonie, ik weet niet of iedereen roept yes, ik snap precies wat het is. Wat is dat?
0: Wel, polyfonie, dus een van de typische verworvenheden van de barokmuziek eigenlijk, is een manier van muziek schrijven waarbij verschillende stemmen boven elkaar geplaatst worden en eigenlijk een onafhankelijk leven hebben. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen een compositie van Bach strippen en elke stem afzonderlijk daarvan beluisteren en dat blijft een interessant muzikaal gegeven. Die muziek is ook zo opgebouwd. Wat ik heb geprobeerd met dit stuk is die polyfonie, dat is een melodische polyfonie. Ja, in de tijd van Bach werd het muzikaal medium dat gebruikt werd, was de melodie en harmonie uiteraard. Wat ik geprobeerd heb is dus die vertaling te maken van die polyfonie gebaseerd op melodie naar een soort polyfonie gebaseerd op een fysiek handelen. In dit geval dus van de cellist. En heb ik een soort polyfonie proberen te gebruiken waarbij dat in plaats van verschillende stemmen de cellist verschillende speeltechnieken heeft. Dus je kan een soort mapping maken bij wijze van spreken. En ja, dat is een beetje de achtergrond van dit stuk.
1: Nu heb je ook een gedeelte, als je dan je ogen dicht hebt, lijkt het net alsof er alsof jij met een soort brontol of zo op die snaren zit. Wat doe je daar precies?
2: Dat is de doosnaar van de cello, die is in scordatura gestemd. Dus die is een octaaf naar omlaag gestemd, waardoor het die niet de normale do klinkt, maar die klinkt dan zo. En als je die dan op... Als je daar hard op gaat strijken en je gebruikt je vinger om de snaar te trekken, dan gaat de snaar zelf tegen de toets kletteren. Dat is dan eigenlijk dat geluid dat je krijgt. Voilà. Dat is het middenstuk, als je die lagen doorhoort, dat is wat ik dus eigenlijk van techniek toepas.
1: Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de kletterende snaar van Antal, hè? Want dat is ook door dat je half het pedaal indrukt, doe jij nu ook iets half eigenlijk, hè?
2: Ja, ik denk dat, maar dat de context is hier natuurlijk is compleet anders. Hij spreekt over een toewerken naar een climax van een stuk om dat te gebruiken, terwijl dat in dit stuk... Je spreekt over effecten, terwijl ik persoonlijk meer denk in termen van klankkleuren. Dus dat is gewoon één mogelijke klankkleur om een compositie mee te maken.
1: Nog één laatste vraag. Wat is voor jou persoonlijk een goede compositie?
0: Goed.
1: 3 uur later, oké, ik snap het.
0: Nee, als ik daar heel kort over moet zijn, dan is dat een compositie die, als hij gespeeld is, je als luisteraar het gevoel geeft dat je iets hebt meegemaakt. Dat iets kan zijn ergernis, dat kan net zo goed... Je kan daar opgewonden van raken, je kan daar... mijn moeder heeft mij al meerdere malen bijna... Of is mij

0: al meerdere malen bijna in het haar gevlogen na concerten, omdat ze zeer... mijn moeder is veel visueler ingesteld bijvoorbeeld, en dan spreekt ze over dat ze allerlei oorlogen en apocalypsen ziet en zo. Ik vind dat eigenlijk fantastisch, want ja, dat zijn misschien niet per se de gevoelens die zij op dat moment wil hebben. Maar het zijn wel gevoelens en je hebt wel het gevoel dat je iets hebt meegemaakt. En voor mij is kunst... ik vind het heel belangrijk dat een kunstenaar bij een spectator, een luisteraar of iemand die voor een schilderij staat of wat dan ook, iets losmaakt wat dat hij in het dagelijkse leven misschien niet ervaart. En dus dat vind ik essentieel.
1: Oké, dankjewel Stefan Prins. We gaan nog één keer luisteren naar Pieter Martijnsens in En Suite van Stefan Prins.

Dat was tot slot van deze 11e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. De Composers Club, die dit jaar werd gepresenteerd door Thea Derks. De opnames werden gemaakt door Fred Momotenko. Het programma werd voor u samengesteld door de concertzender door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 20 juni, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Interzone van Enno Poppe. Maar ook op de jazzavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Volgende week dinsdag 24 mei naar het concert van Jeroen van Vliet.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het 12e van maar liefst 18 programma's met live opnamen die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten waarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Op vrijdagavond 12 november vond er een speciaal concert plaats in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Op uitnodiging van November Music heeft de Tilburgse pianist Jeroen van Vliet een nieuw internationaal ensemble samengesteld. Jazz op het scherpst van de snede, muziek die over grenzen heen kijkt, maar daarbij nooit de klankschoonheid uit het oog verliest. Voor zijn project Cycle brengt Jeroen van Vliet de werelden van akoestische en elektronische effecten samen in een monsterverbond dat hij smeet met de creatieve jazzmuzici Irwin Van op de Noorsax en elektronica en de in New York zeer actieve Jacob Bro op gitaar en elektronica. Als nooit tevoren speelde dit trio met klankkleuren en muzikale energie, heldere melodielijnen en een hypnotiserende, bijna minimal music-achtige stapeling van patronen zorgen voor een zeer eigen klankbeeld. Luister een klein uur naar de 4 van 5 op improvisaties onder de titel Cycle. Dit zijn Jeroen van Vliet, Irwin Van en Jacob Bro.

Vanuit Music Q in Amsterdam was dit een uur lang deel 2 tot en met 4 van Cycle. Een improvisatie van Jeroen van Vliet op piano elektronica, Erwin Van op tenorsaxofoon elektronica en Jacob Bro, gitaar en eveneens elektronica. De opnamen van dit concert werden op 12 november in muziekgebouw De Toonzaal in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogu. Het programma is samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op dinsdag 28 juni, een opname die we tijdens Cellomania in de Toonzaal in Den Bosch maakten van Ernst Reiziger en Harmen Fraanje. Graag tot dan. En eveneens elektronica. De opnamen van dit concert werden op 12 november in muziekgebouw De Toonzaal in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogu. Het programma is samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op dinsdag 28 juni, een opname die we tijdens Cellomania in de Toonzaal in Den Bosch maakten van Ernst Reiziger en Harmen Fraanje. Graag tot dan!

En dat was Interzoon van Enno Poppen, uitgevoerd door bariton Omar Ebrahim, ensemble Mosaïque en de Neue Vokalsolisten Stuttgart, onder leiding van de componist. De opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch gemaakt door Kees van de Wiel. Nieuw tijdens November Music 2010, want daar luisteren we naar, was Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. En in onze serie uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens die Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een groot aantal delen uit de compositie Système Solaire van de Brabantse componist Christoffer Zegers. Het werk bestaat uit 14 kleine composities die aaneenvolgend te horen zijn. De 14 composities over de hemellichamen worden aaneengelast door een achtergrondruis die is opgebouwd uit verschillende klanken van door de ruimte draaiende planeten. De compositie is begin 2000.

2011, dit jaar dus, voltooid. Maar tijdens de Cineac Sonore in november waren, net als nu, de eerste 10 delen hoorbaar. Dit is Système Solaire van Christopher Zegers.

En dat was een groot deel van Système Solaire van Christopher Zegers, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, onderdeel van het festival November Music 2010. In de vorige November Music uitzending was al een groot deel van het concert te horen dat Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro gaven in de toonzaal, ook in Den Bosch. U hoort nu het resterende eerste deel van het vijfdelige cycle.

0: En dat was tot slot het concert van Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro in de toonzaal in Den Bosch. En de opnames werden gemaakt door Glenn Mogot. Ik zal nog even zeggen wat zij spelen. Jeroen van Vliet, piano en elektronica. Erwin Van, ook tenor, saxofoon en ook elektronica. En Jacob Bro, gitaar en ook elektronica. Tot zover dan deze 13e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Het programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Maandag 18 juli gaat Concerts in de Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. En u kunt dan onder andere luisteren naar het concert rond de Brabantse componist Merijn Bisschops en een lang elektronisch werk van Piet Jan van Rossum.
1: It's quite an easy operation.

smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken. Rondwallen licht gebreid, de voeten spitsen, schaduwloos, over de purperen afstand herleid, gespouwen flanken. Rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herleid tot de oude oorlog.

het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond rank gespannen flanken, rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herkend.

0: Hoi.
1: Oh, dat is leuk. Dat is mooi, dat staat altijd op de tekeningen.

あ、やだ、誰もいなくなっちゃった。

Ik heb het niet weten.

Zo. Zo.

dacht ik dat, dat daar licht aan was. Ja. Ik zo, oh, er zit iemand. Zo, dat wil ik ook niet weten. Ik heb het niet gezien.

0: Nou, maar ook heel raar om iets op te nemen en het nooit meer af te luisteren. Kan je dat ook gewoon weggooien?
1: Ik kan dat niet, nee. Ik moet dat moet ik altijd bewaren.

flat.

should, so can be

0: killers van hem of hem.
1: Ja, dat lijkt echt als meer zo. Dat is datzelfde idee voor die.

Because

0: Het is een weegschaal. Het is een weegschaal. Waarin als het ware peren en appels liggen. Dus, of je de uitkomst immoreel vindt of verantwoord, is een persoonlijke beslissing.
1: Maar wat hoor? Dit was Alles dat herinnert was gisteren soms later van Piet-Jan van Rossum. Een van de elektronische werken die klonk tijdens Cineac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 15 augustus, gaat Concerts in the Live gewoon verder met live opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar het concert van de Neue Vokalsolisten Stuttgart en een live improvisatie van Thomas Ankerschmidt. U luistert naar de Concertzender. De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia die we u daarna laten horen. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van ons te worden. Hoe dat moet of hoe dat kan, kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl. En op dezelfde site kunt u de playlist van dit programma bekijken en vindt u ook een on-demand knop waarmee u onze programma's nog eens een keertje kunt beluisteren op een moment dat het u het beste uitkomt.

Dit is de Concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met het programma Concertzender Live. Vandaag de 15e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar een concert in de Toonzaal en dat werd uitgevoerd door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De muziek bij de installatie Spiral Space door Thomas Ankersmit en elektronische muziek van Rosalie Hirsch. We beginnen met het lunchconcert dat de Neue Vokalsolisten Stuttgart op zaterdag 13 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Er werden 5 werken gebracht van louter vrouwelijke componisten. We beginnen met een blokje van 2 werken. Als eerste hoort u Klagen van de Duitse componiste Karin Hausmann uit 2010, gevolgd

Dit was Pulsers van Rosalie Hirs, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze 15e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2010 met een opname van Thomas Ankersmit. De Bosse kunstenaars Robert Callier en Mark-Robert Peters maakten voor November Music in het CBK een ruimtelijke installatie op de scheidslijn van kunst en wetenschap met de titel Spiral Space. Op zaterdag 13 november improviseerde saxofonist Ankersmit al lopende door de installatie op de elektrisch gemanipuleerde klanken van water. Dit is Spiral Space.

Dit was de improvisatie Spiral Space van saxofonist Thomas Ankersmit. De live-opname in de CBK-zaal werd voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogot. We zijn aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar 3 korte concerten van de Rosie Dreyfus, John Tilbury, Michael Dutch en Christian Wolff in Muziekcentrum De Toonzaal.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag het 16e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, opgenomen. We zenden vanaf december vorig jaar al 24 uur live-opnames van dit festival uit en dat doen we tot en met november. Vandaag kunt u luisteren naar 3 korte concerten in de Toonzaal. En het zijn concerten van John Tilbury, Michael Dutch en Rhodri Davies. En dit heeft allemaal te maken met de componist Christian Wolff, die bij de concerten aanwezig was. In de rubriek Cineac Sonore hoort u vandaag muziek van René Uilenhoed. Maar we beginnen met het eerste van de 3 korte concerten van pianist John Tilbury, contrabassist Michael Dutch en harpist Rhodri Davies. Dit Engels trio geldt als lichtend voorbeeld voor wat betreft het instant componeren. Componeren en improviseren schuren op sprankelende wijze langs elkaar. Als eerste stuk klinkt For One, Two or Three People uit 1964 van Christian Wolff. Daarna volgt de première van de contrabas solo Rondo voor Michael, geschreven door de Noorse componiste Lene Greetje. En we eindigen met een improvisatie door het trio. Luister naar Tilbury, Dutch en Davies.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Dit is de 17e en alweer de laatste aflevering met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zonden vanaf december vorig jaar tot en met nu ruim 31 uur live opnames van dit festival uit. En inmiddels is editie 2011 van het festival weer achter de rug. En al vanaf volgende maand, op 19 december, kunt u luisteren naar de eerste opnames van dit jaar. Maar vandaag kunt u luisteren naar twee concerten uit de Verkadefabriek. In de rubriek Cineac Sonor hoort u vandaag muziek van Rosalie Heers. We beginnen met een kort concert dat op 14 november 2010 plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. U hoort Monica Giamino op viool en Reinier van Hout aan de piano in het werk Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum. In 2010 een van de twee centrale componisten tijdens het festival. Wie wil nog heen gaan in zijn bed als het ook aan de kade der ongeneeslijke kan? Een ode aan de onsterfelijke magie van de stad Venetië. Van Rossum verklankte in zijn Alle Terre Ascenti uit 2003 de ongrijpbare schoonheid van de Dogenstad, onder meer met opnames uit 1954. Het is een mystieke klankreis door het ondergrondse, van de processie van het Heilige Kruis op Piazza San Marco tot aan een saluut aan een onbekende verdronken arbeider. Het werk is geschreven voor viool, piano en vier luidsprekers en werd begeleid door een stemmige film van Petra van der Schoot. Hier is Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum.

U hoorde Mary Oliver en Rosemary Haggen in Vishnu Stockings van Hilary Jeffery en Douchegordijn van Cor Voeler. Het programma vervolgt nu met Jesty van Luciano Berio voor solo blokfluit, hier uitgevoerd door de kerstverse Nederlandse muziekprijswinnaar Erik Bosgraaf. En daarna hoort u een korte improvisatie door het complete trio Mary Oliver, Rosemary Haggen en Erik Bosgraaf. Maar eerst Jesty van Luciano Berio.

U hoorde na de fluitsolo Jesty een improvisatie van Mary Oliver, viool Rosemarie Hagen contrabas en Erik Bosgraaf op blokfluit. Nicolien Soeter schreef voor dit trio in opdracht van November Music het werk Morf. In Morf brengt Soeter natuurlijke vormen en processen tot leven. Denk aan stollingsgesteente, door erosie afgesleten rotsen, korstmossen, algen, modder en dat alles in onweerstaanbare klanken gevat. Dit is de wereldpremière van Morf.

Dit was aan het slot van een concert uit editie 2009 van het festival November Music, de première van Morf van Nicoline Soeter. De opnames werden in muziekcentrum De Toonzaal voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Music When Soft Voices Die uit 2002 van Roderick de Man.

Dit was Here, Here, een elektronisch werk van Roderick de Man, een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel is dat van November Music 2010. Tot slot van deze eerste Concerts in de Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2010, kunt u luisteren naar het openingsconcert dat werd opgenomen door de NTR en voor deze uitzending werd afgestaan aan de Concertzender, waarvoor dank. Op 10 november was een volle grote zaal van de Verkadefabriek getuige van twee wereldpremières. Eén van Michael Finnessy en één van Pieter Adriaens. Er klonk ook nog een bijzonder werk van de in 2008 overleden Maurizio Kagel. De stukken werden gespeeld door het New London Chamber Choir en het Zwitserse Rascher Saxophone Quartet. Deze productie was mogelijk door een samenwerking met het festival van Huddersfield in Engeland. Als eerste kunt u gaan luisteren naar de première van Gedächtnishymne van de Engelse componist Michael Finnessy. U hoort het New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.

inspiration.

easy, dude. See how easy they are.

and they're just and sleep.

Your red dress. Brings me down.

U heeft geluisterd naar een concertregistratie van het project Sex, Sleep, Eat, Drink and Dream. En dat was een project van Diana Donk en Tijn Berkelmans, opgenomen in de Verkadefabriek in Den Bosch in augustus van dit jaar. En vanaf morgen in de Melkweg in Amsterdam. En we hebben nog tijd over in dit programma, want het concert was nog niet, eerlijk gezegd, helemaal afgelopen. Want er was nog een tweede stuk, een toegift, kun je zeggen. Het is een stuk van Diana Donk en het heet Ad Music.

En zo klonk het tweede stuk en het had de titel Odd Music. Het was van Diana Donk. Het was het tweede stuk dus op het concert van Diana Donk en Tijn Berkelmans. Gegeven in de Verkadefabriek in Den Bosch in augustus van dit jaar. En daar hebben we het als concertcentrum ook opgenomen. Ze zijn dus te beluisteren vrijdag en zaterdag aanstaande. Dus morgen en overmorgen in de Melkweg in Amsterdam. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst van dit programma kunt u naar onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. En u luistert naar het programma Concertzender Live met het eerste deel van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat vond dit jaar plaats van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. En we zenden vanaf vandaag tot en met november 2012 ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Het festival begon zoals gebruikelijk met een optreden van FC Jongbloed, dat op woensdagmiddag in de Toonzaal een lunchconcert verzorgde. FC Jongbloed is een wisselend ensemble van het Fontys Conservatorium uit Tilburg onder de bezielende leiding van Arnold Marinissen. Elk jaar verrassen zij weer met mooie opnames van vaak nieuwe stukken. Onder de verzameltitel Sacromonte klonken dit jaar 4 stukken waarvan u er nu 2 gaat beluisteren. Als eerste hoort u het Quintet for Strings and Percussion uit 2011 van de Australische componist Angus Barnacle. En daarna, nummer 34b, Two Pieces for Cello and Ensemble uit 2003 van de Engelse componist Richard Ayres. De cellist in dit werk is Cor Coppolsen. Luistert u naar FC Jongbloed.